komt, ho nou nog die tijd. Toen ik in die oor kon kijk, je hebt mijn hart zo aangeraakt en mijn leven heel gemaakt. Ik was vervreemd en zo verloren en mijzelf zich opgesluit. Maar ik ken mijn hart, o Heere.

draaien op mijn pad. Heet nog altijd bij je lang gevat. In die vlaktes van die vrijstaat, heet die wereld weggevat. Toen die horizon zij strepen, met de kwast om mij kom spat. Zou Dali als kon teken, met die kleren, al die kleren van mijn hart.

mijn hart in die karote kraai. Bouw voor het wees wij saai. De doodsluchttunnel aan de kant uit. Door die bergen in die boeland. Alle voeten om mijn lijf. Waar stilte is in mijn hartland. Genade.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

laatste kopjes koffie, die lucht alweer koud en nat. Jouw toekomst leent nou aan een ander land, hoor, het breekt mijn hart.

Vat my hand, ek gee my oor. Dit was te laat, begin van voor. Ek wil net praat, hoe ek wil net sê, ek was verkeerd.

Vroeg in die morgen op die stoep met een boerentroos in zijn hand. Zat hij en wacht voor die mooiste dag met die lucht aan die ooste kant. Die wonderwerk wordt opgevlekt met stralen oor veld en vlei. Met lucht pink watte op die potblauw berg besef hij.

van Natal. Ik heb een taart en die hou Noord-Transvaal. Een tafelberg reis naar die hemel. Ons land is zo monumentaal. Die Vrijstaatsvlaktes wat roep. En die Zwartlandse drijven zo zoet. Aqualand zo vol van die blomme. Maar die wiskes.

Er komt uit, dit is gister. Ons het een fort gebouw in die winter. Wordt gedronk en gespeeld.

0: Lekker.
1: Lekkerboys.
0: Nee, lekkerboy. Lekker Marina. Maar ja, dat is al bij net aan de tijd van 7 uur bij Lekker Luisterstasie, man. Dat is lekker om samen met jullie te kersen op je vakantiedag. En al die lekkere dingetjes wat samen het gepaard gaan daar. Was, dit is ons land. En dan Harry Belafonte met Bananenboutsang. Nou, die kijk ik 1%. Die 1% show om te prep voor mijn dingen. En toen kijk ik Australiaanse in. En toen Jim Jefferies, wat die show host. Toe praat en hy sê, ja, because Beetlejuice en bla bla bla, en Beetlejuice, en hy stop en hy like, I'm not saying that a third time. I'm not saying that a third time. So ja, dat was interessant geweest met al die dingen naar Maruna Media.
1: ZA. Praat van die hittegolf wat op pad is, El Nino kan tot 451.000 meer hitteverwante sterftes lei. Stel een getal op het gesit, jylle. Van jaar se El Nino weerverskynsel kan teen Februarie amper 500.000 bykomende hitteverwante sterftes wêreldwyd veroorsaak na mate die wêreldtemperature verder laat styg, volgens voorskattings uit Woensdag se publikasie van Climate Impact Lab van die University of Chicago. Ek het gister, as ons stikkers gedoen het gister by my werk, want elke keer as ek van buiten af ingekom, gaan ek, oh, is warm. Mm. En ek is niet by my kantoor. En so, even
0: ek
1: is soos,
0: mooi moun.
1: Jy hou nie van hitte nie, en ek soos, nee, ek is in perimenopause, ek doe nie.
0: Ja. Mm-mm.

stikkende. De blutter sjå handen i verden. Monster flukk der aarde, Gods genade, tot die gede, spaar toch onze levens.

0: vrij blij met Ever.
1: Ja, als vakantiedag. Je mag niet wat je wil.
0: Maar die neemt wat je wil. Maar elke keer dan jij plannen. En dan het je kinders plannen. En dan kom je vrouw en dan oorheers haar
1: plannen.
0: Ja,
1: je mag net wat je vrouw wil. Ja. Soms het maar net zo
0: zien. Sê net van jouw heritage is caveman. En hulle het alleen gewerkt. En dan gaan doen jy iets alleen.
1: Maar jouw erfenis is in die naam van jouw kinders, so entertain
0: nee,
1: hulle vandaag.
0: Nee, mijn erfenis gebeur na my dood. So, moet nie my nader bring aan dit as ek kwaad word. So ja, dit is tyd om te groet, man, op die prachtige dag. Is lekker om saam met julle te kers. Lekker om saam met julle vakantiedag in te gaan. Onthou, Jake, hy saai uit by Roots, Rides and Rhythm by Fairview, daarna gaan per persoon. Daar stel ek hier sy allerhande vermakelijkheid. Maar die grootte is natuurlijk... Loufie, vanavond 7 uur.
1: Vanavond. Ja. En die groot ding is, die hele dag plus Loufie R30
0: Ja, dat is crazy.
1: Dat is fantastisch.
0: Dat is crazy. En ons alles doen vir die hele familie, vir die kinders, katootie, so ek en Jake is nog tot 12 uur toe, man. Ja, so kom maak. Make dan a turn.
1: Net daarna moet wees. Maar net te min wat ook jylle vandag doen, ons wens jylle heerlijk

Was ik jouw awesome war? En je stil weer een deel van mij beet. En in slaap val je aan. En iedereen probeert mij reed.

0: Kranen drup. Toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogvank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.

Vrienden vragen, hoe gaan het? Ik antwoord, nee, het is recht. Hoe gaan het? Ik antwoord, nee, het is recht.

0: zeker bossen een sad way.
1: Kranen drup, toiletten lek,
2: wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterproblemen.
2: Weg in een hoogvunk.
1: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers lost het vannacht op sedert 20/7. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
4: Liefie, die wasmachine loop.
5: Hè? Huh? Waarheen?
6: Voor je bij die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, ijskasten, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpen. Zelfs tot 2 uur se rijwerk.
7: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
6: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

0: Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son, lekker muziek op Luister FM, Big Nick samen met jou, want dan gaan daar op Facebook, Big Nick Radio is die bladzij zijn naam, of Rembrandt, al twee die plakaten op, comment daar, wat is die bijnaam van die driver van die 1660s met die nekies en motor, zet ook jou e-post daar bij, en hulle sal jou laat weet, as jy die winner is van die naweek pas, vir die Nationals, 2026, dis morgen 25 en dan Saterdag 26 September, natuurlijk vrijdag en zaterdag dubbel, want dat is Nationals. Gaan luid een beetje daar naar die plakkaten. Kom eens kijken wat jullie hier zo voor mij. Nog een paar boodschappen wat die oor blij. Anneke is hier nog nooit bij nu, dus de straat niet. Mijn zelfboed is zo goed, en is niet zo goed niet. Ik wou nog nooit zo vrij voelen niet. Iedereen zegt voor mij, Natalie, I live close to Sandy Burn. I go a lot. I'm not afraid to show. That's how me and my girlfriend met. And we still go there, I say. Jy sal sê, Elna ook vir my, ek sal nooit nakend loop. Jy sal sê, nee wat, vir al die jonger vrouwens, nee wat. Jy sal sê, jy soek net moeilikheid as jy die dinge doen. Kom ons hoor, wat sê Marina?
1: Goeiemiddag, nie.
0: Hallo.
1: Ja, ek hou graag nie daarvan om kaal te wees nie. Ek stel ook nie belang om na so'n oord of wat ook al sy plek dit is, soen toe te gaan nie. Ek het verpleeg. En daar het ek al die shapes en sizes gesien van mans en vrouwens. En dit is die story.
0: Dankie Marina. Garden sê vir ons, ek was nog nooit op so'n strand nie, maar ek precies by die huiskaal as ek gekeier is, want dan krijg ek warm. En ek moet nog my garage oopmaak by die huis. Ja, solank jy nie met die garage deur oopstaan en kaal in die garage werk, seker nie. Kom ons kyk, wat sê, dis al nog so'n boodskap of twee wat hier so vir my le. Anton sê nie, ek het op 19-jarige ouderdom my day out in die Weermag by die kasteel Sandy Bay ontdek. Dit was mooi, ek het op en af gedraf. Die natuurskoon was wonderlik, die Weermag kon my nie eens so moeg jaag in een dag nie. Nie, ek was seker ook baie seer gewees. Ons kyk nou, ons gepaar boodskap as ons terugkom, ons hou aan met die muziek. Dis 'n donder en 'n donderdag, Big Nick saam met jou, die Big Nick Drive.

0: Rick Springfield, JC's Girl, en so is het tyd vir my om te tot ziens te sê, maar kom ons kyk eens wat het julle vir my gesê oor vandag se hot stuff, a weird naam, a woord, althans vandag, Herradem, H-E-R-A-D-E-M, wat sê julle vir my?
1: Lippeknik, heb jy gesê hoe het wees?
0: Yes.
1: Herradem, haar, hoe kan ek sê, haar adem was skeef na die operasie, so ek weet nie, die term was skeef. Lekker, nooit so broer.
0: Dank jou, Debbies. Tien uit Botswana het sê vir my, na harde wedstrijd het ek met Herradem weer gekry, my asem. En die ene sê Herradem, Marinda sê die Herradem gee my raad, so jylle ander woordsomme. Maar Herradem, H-E-R-A-D-E-M, beteken om weer asem te skep, tot verhaal kom, of tot die normale toestand terugkeer, bijvoorbeeld na een tydperk van drukte, een bykie Herradem. Wat een woord, Herrademing. Dit is nou een woord dat ek nog nooit in my leven gehoor het nie. Ai, wat een taal het ons nie. Prachtige taal. Is uit vir my om tot ziens te sê, dankie vir allemaal wat so lekker saam met my gekeier het hier so op hierdie donder in die donderdag erfenisdag, hier met een lieflike aand verder hee. As jy nog gaan braai of jy braai nog steeds, laat die vlamme waai en geniet die keier. Of as jy alleen is, geniet die rustigheid. Dit is mos net so lekker. Speel uit met Dire Straits, Brothers in Arms.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Die foto's in het al spoel een voor een voorbij. En ik leef weer die kleuren al vergeet. Die pixels.

so bitterlik, bitterlik kort. Eendag in blom, toes daar een wolk voor die son. Blomtijd is so bitterlik,

bitterlik, bitterlik kort. Eendag in blom, dis haar wolk voor die son. Blom, dit is so bitterlik.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nageregt, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

en een middernacht land zonder grenzen of tijd. In een eeuwigheid ver van die zon, van die zon. In een eeuwigheid ver van die zon.

hij staat, daar wil ik blij. Altijd gelukkig, met ik en jij. Zonder die vrees van al die anderen. Mijn tas is gepakt, op wat naar ons toe komt. Zijn vrouw wordt gevraagd, maar niet in een zoek komt. Want ik het je lief, en jij het voor mij.

waar je leeft, een stille gebed. Hoor ik jouw woorden, hoe je mij redt. Een hart in vlees zal het nooit veranderen. Ons route nog lang, maar het is recht baie. Ik volg met jouw voetsporen en al die draaien. Want ik het jou lief en jij het voor mij. Die gaten

0: Kasi en my mates.
1: Bokke, ons hy hulle nooit vergeet.
0: Kasi en my mates.
1: Ons wil weer jive soos in 95.
0: Kasi en my mates.
1: Doen het vir die groen en goud, Bokke.
0: Kasi en my mates.
1: We love you, Bokke.
0: Kasi en my mates.
2: In die handen van Bobby Skunstad. Hy is op die kwartlijn. Hy wil vast wat en af in grond toe. Die bal rol los. Wordt opgedeeld door de jongens van de Westhuis. Hij weer voor en toe. Wij drie van die doelijn af. Hij gaat hem drijven in Afrika. Hij gaat hem drijven. En hij trekt hem. No!
3: Cause you are mates.
4: Bobby, wijs mij jouw tong, jong.
5: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Breek. Daar is iets wat my siel in die donker weg wou steek. My hande was in ketens en my vingers weggesteel. Daar is iets wat wou keer dat ek musiek